Nou, een stuk. Ja, meneer, nou enerzijds knippen. Ja, meneer. Is laag, snabber wel. We gaan niet om een cover-restaurant spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso al gelezen. Oké. Okay.

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog één eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spielen, drum. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.